0: und mehr als 1 Million Besucher. Auch Ende Mai stand Haarlem ganz im Zeichen des Sports. Am 31. Mai wurde auf dem Grote Markt in Haarlem die 3x3 Pro League organisiert. 3x3 ist eine Basketballvariante, die in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden ist. Die beste 3x3 Basketspieler der Niederlande traten am 31. Mai gegeneinander an. Und jung und alt konnten selbst 3x3 Basketball ausprobieren. Neben den Spielen gab es nämlich auch Möglichkeiten für das Publikum, selbst zu erleben, wie 3x3 Basketball funktioniert. Kurz gesagt, Mai und Juni standen in Haarlem ganz im Zeichen des Sports.
1: Und als nächstes, es geht um Zeichnen und Comic und die Comic-Zeichentage.
0: Genau, also das sind die Comic-Tage in Haarlem. Das war am Ende Mai auch. Also am 30. und 31. Mai 2026 verwandelte sich Haarlem während der Comic-Tagen in eine große Bühne für Comics und grafische Erzählkunst. Das diesjährige Thema lautete kritisch hinschauen und forderte die Besucher dazu auf, über den ersten Eindruck hinauszublicken. In der ganzen Stadt waren Aktivitäten geplant. Bereits beim Aussteigen am Bahnhof begann das Programm schon. Auch an vielen anderen Orten in der Stadt fanden Veranstaltungen statt. Unter anderem im Nordhollands Archiv, im ABC Architekturmuseum und als Höhepunkt in der Kuppel. Die Kuppel, ein ehemaliges Gefängnis, dient heute als Bürogebäude, Kino- und Veranstaltungsort für Events. Während der Comic-Tage bildete sie das Herz des Festivals mit einer großen Verlagsmesse. Mehr als 60 Teilnehmer aus den Niederlanden und Belgien waren vertreten. Es gab Workshops, Vorträge, Interviews und vieles mehr. Bekannte Illustratoren und neue Talente präsentierten ihre Arbeit. Während des Events wurden Comics als Kunstform präsentiert. Die Frage stellt, Perspektiven verändert und gesellschaftliche Themen sichtbar macht. Kurz gesagt, es war ein unterhaltsames, aktuelles und abwechslungsreiches Event.
1: So, und ein abwechslungsreiches Event ist auch die niederländische Zusammenfassung von Ihrer und unserer Städtebotschafterin aus Haarlem, Emma Bos.
0: Eind juni is de Honkbalweek in Haarlem, het grootste meerdaagse internationale honkbal-event van Europa. De Honkbalweek vindt al sinds 1961 plaats en is inmiddels zelfs benoemd tot immaterieel cultureel erfgoed van Haarlem. De deelnemende landen worden exclusief door de organisatie van de Honkbalweek uitgenodigd. En sinds 1961 biedt de Honkbalweek iedere editie een podium aan het Nederlands Koninkrijksteam om zich te meten met de wereldtop. Naast het hoogwaardige honkbal is de sfeer in en rondom het Pim Mulier Stadion over de hele wereld beroemd. Met verschillende activiteiten, entertainment, shops en eten- en drinkmogelijkheden is de Honkbalweek Haarlem een event voor jong en oud. Ondertussen zijn er al 31 edities geweest en meer dan 1 miljoen bezoekers. Ook eind mei was Haarlem sportief bezig. Op 31 mei werd de 3x3 Pro League georganiseerd op de Grote Markt in Haarlem. 3x3 is een vorm van basketbalsport die de afgelopen jaren steeds populairder is geworden. De beste 3x3 basketballers van Nederland namen het op 31 mei tegen elkaar op. En jong en oud konden zelf ook 3x3 basketbal ervaren. Naast de wedstrijden waren er namelijk ook mogelijkheden voor het publiek om zelf te ervaren hoe 3x3 basketbal is. Kortom, mei en juni stonden in het teken van sport voor Haarlem. Op 30 en 31 mei 2026 veranderde Haarlem in één groot podium voor het beeldverhaal tijdens de stripdagen van Haarlem. Het thema van dit jaar was kritisch kijken. Het daagde de bezoeker uit verder dan de eerste indruk te kijken. Door de hele stad heen waren activiteiten gepland. Gelijk al bij het uitstappen op het station waren activiteiten. En zo ook door de hele stad heen. Bij het Noord-Hollands Archief, het ABC Architectuurmuseum en als hoogtepunt in de Kuppel. Een oude gevangenis die op dit moment de functie heeft van een kantoor ruimte, bioscoop en een samenkomstplek voor events. Op deze dagen was hier het hart van het festival, met de grote uitgeversbeurs. Hier waren meer dan 60 deelnemers uit Nederland en België. Er waren workshops, lezingen, interviews en nog veel meer. Er waren bekende illustratoren en nieuwe talenten. Strips werden tijdens de stripdagen gepresenteerd als een kunstvorm die vragen stelt, perspectieven verschuift en maatschappelijke thema's zichtbaar maakt. Kortom, het was een leuk, actueel en afwisselend evenement.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.